Ons is 4 minute oor 5 op bedraad ons net hier op Jacker en FM. Morning so Mac, Rappa Pali, saam met jou tot 6 uur. Hoe gaan het? Is jy wakker? Oeh, dis net na 5. 084-850-0942-84-85-0942. Een bykie muziek van Justin Timberlake, een paar vir jou, Can't Stop the Feeling, voor ek daar uitkom. Kom ons sien, nies gewys op X, jou naweek recap, bejaarde vrou sterf na aanval in huis. Die bokke moet 3 op een streep wen, sê Rassie Erasmus, en ek sê nie net 3 nie my choms, maar ons moet ook die ref wen. Jy het gesien, jy het heel te maak gesien, the ref was not on our side. Een 9-jarige seun het hom vrijdag aand in een benoude situasie bevind, toe hy per ongeluk in die Kaapstadse biblioteek gesluit is, nadat die personeel vir die dag huis toe is. Ja nee, talk about a dedicated student or learner. En praat van dit, praat van learning something new. Nou, gisteren, and honestly, I didn't see this, you know, lesson coming from where it came from. It also had to do with something called inside voice. I'll explain that in the next 10 minutes, which is part of your feel-good song and your Monday motivation. For now, here is music by J-Hope, Miguel.